0: Leon.
1: Mijn schild, dat is een vinger onvaag weg. En toen, vinger weg. Zo'n spring die om.